0: yahila tia speleke mawatia ila
1: speleke
0: tia ila
1: songonga
0: tia ila